0: Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: de nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vorstenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Piramide.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal

Cadabona con Gianni Wayne Sagabona.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, JA21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt. Dit is Bente met 3, 2...

0: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt de zon met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Ja 21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeter Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij Kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Het komt van 13 kilometer vanaf afrit Veghel, duurde 20 minuten langer over. En door de werkzaamheden op de A27 ook file vanuit Breda naar Gorkum op de A27. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in Het Land aan Tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal een uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht, inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En nou, gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Mm-hmm. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En dat kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. Okay. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk wel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers. En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten. En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Ga ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje. En wordt er niet meer getrakteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks. Want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getrakteerd.
3: Je noemt de gemeenten al. Die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg. Ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen.
1: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid. En zeker die preventie. Om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.
4: Je intuïtie ligt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf start eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat 57 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een stukje verderop dus. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken al 7 kilometer file bij knooppunt Gorkum met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven. En een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij de aansluiting met de A2 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 80 kilometer file bij elkaar op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel werkzaamheden. 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur tijdsverlies. 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten extra heb je nodig op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam door 16 kilometer file tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum voor industriegebied Avelingen 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En alweer 20 minuten oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij Rossum. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in Het Land aan Tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal een uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En nou, gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Uh-huh. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En dat kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk heel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers. En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten. En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Laat ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje en wordt er niet meer getracteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks, want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getracteerd.
3: Je noemt de gemeenten al, die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg, ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen.
1: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid en zeker die preventie om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. De woningmarkt koelt af door gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht dat huizenprijzen dit jaar met 3% en volgend jaar met 4% stijgen. Veel huishoudens zitten al aan een maximale leencapaciteit en de loongroei zwakt af. Prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's worden steeds kleiner. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand in de departementen Hérault en Aude. Tientallen mensen werden geëvacueerd en honderden brandweerlieden zijn ingezet. Het vuur heeft al 800 hectare verwoest. De situatie is nog niet onder controle en blusvliegtuigen assisteren bij de bestrijding. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je meer dan een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En dat is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tot aan Waardenburg. Op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met dik 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging door werkzaamheden op de A27 zelf. Vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hank en Noorderloos. Ruim 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd, staat 10 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl. Airco.nl.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Groenplant van Kuik.
1: Agenda.
2: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026 de interactieve kruidentuindagen bij het Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaarszoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk vanochtend op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Daardoor is het drukker op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Den Bosch West 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer nog eens bij Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Je vertraging is ook een half uur als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht de kop van 15 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A17 door die file op de A16. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 8 kilometer langzaam rijden. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daardoor een half uur tijdsverlies bij knooppunt Gorkum in de vorm van 9 kilometer file. Bij Hank rijdt het al langzaam. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Vlijmen. Ook viel op de A67 alweer vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide. 14 kilometer vanaf Asten. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
5: van Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
6: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu.
1: Ja.
2: Ze willen het, geloof ik, instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn, geloof ik, een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt er op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit, ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
4: Dichter bij de zomer dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging nog steeds in het zuiden van het land op de wegen. 195 kilometer file in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven, 13 kilometer file tussen Weert Noord en Knooppunt Leenderheide met ruim een kwartier vertraging. Op de auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Vught, 8 kilometer file en een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht bij Vught. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst 14 kilometer file tot aan Waardenburg met 20 minuten vertraging. Verderop rijdt het langzaam over 17 kilometer richting Utrecht op de A2 bij knooppunt Everdingen. 20 minuten oponthoud. A16 Belgische grens Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. 16 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Daardoor ook file op de A17. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Half uur tijdsverlies door de werkzaamheden. A59 Den Bosch Zonzeel. Bij Waspik 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. Vertraging ruim een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven 20 minuten vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co. .nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot half 10 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Glazen Kat naar het openluchttheater De Speeltuin Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijdsjasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Bij

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file nog in het zuiden van het land. Op de A2 rijden langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tot aan Waardenburg 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat is bij Alfred Numansdorp. Vanaf Willemstad 8 kilometer file en een half uur vertraging. En de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel is zelfs helemaal dicht bij afrit Dussen door een kapotte vrachtauto. Verkeer moet via de af- en oprit en hou daar rekening met een klein kwartiertje vertraging. Die vertraging heb je ook op N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in Het Land aan Tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal een uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht, inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Mm-hmm. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En dat kan heel leuk zijn om contact onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. Okay. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk wel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers? En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten? En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Laat ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje. En wordt er niet meer getrakteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks. Want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getrakteerd.
3: Je noemt de gemeenten al. Die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg. Ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen.
1: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid. En zeker die preventie. Om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.

0: Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op, maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen West rijdt het langzaam. A16 Breda-Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
0: 94.0 FM.
1: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 12 juli brengt theatergroep Maria Hout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater. Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land loopt de ochtendspits op zijn end. Nog 50 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging door een kapotte auto bij Alfred Geldermalsen. A16 Breda-Rotterdam, kwartiertje vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Rijd langzaam op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. Een kwartiertje oponthoud door de werkzaamheden. De rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg. Staat een kapotte auto op. Bij Tilburg Racehof is dat het geval. 13 kilometer file vanaf knooppunt Galder, 20 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Racehof een kapotte vrachtauto. 10 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijdend saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Recentelijk richtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
4: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Europese Unie wil na nieuwe Russische aanvallen op Kiev de druk op Moskou verhogen. Buitenlandchef Kallas stelt dat alleen militaire steun en sancties de aanvallen kunnen stoppen. De EU wil meer Russische bedrijven sanctioneren die de militaire industrie ondersteunen. Volgens Kallas zal de EU de kosten blijven opvoeren totdat Rusland inziet dat winnen onmogelijk is. Europol heeft bij een grootschalig onderzoek meer dan 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen geïdentificeerd. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd, waarna ze worden aangerand of verkracht. Onderzoekers ontdekten ook 4 chatgroepen waar vrouwenhaat werd verheerlijkt. Politiedienst uit 7 landen werkte samen aan deze operatie. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten 2 vakjes invullen, 1 voor de partij en 1 voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief. Het weer: vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt nog langzaam gereden over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Deil een kapotte auto op de linkerrijstrook. 17 kilometer file vanaf Rosmalen West, een half uur vertraging. 20 minuutjes door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 6 kilometer file vanaf Nieuwendijk tot aan industriegebied Avelingen. Kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Reeshof een kwartier vertraging. En ook de andere kant op staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook bij Tilburg Reeshof 8 kilometer file en een kwartier op onthoud daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort, het hele jaar door.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 2:30 tot 2:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren. Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot 9:30 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
3: It started with a kiss.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag beperken regenzones zich tot het zuidoosten, terwijl vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Bij deze opklaringen stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land rijden nog langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiervertraging bij Waardenburg. Kwartiervertraging ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Die staat bij industriegebied Avelingen en is 6 kilometer. En 10 minuutjes vertraging op de A58 nog vanuit Tilburg naar Breda. Rijden langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reesel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant Ina Adema vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hey, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen.

0: daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn, die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
1: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
0: Ik heb er wel drie.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. De burgemeester van Kiev noemt de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad de grootste sinds het begin van de oorlog. Rusland bestookte de stad afgelopen nacht met drones en raketten. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 13 mensen om het leven en raakten 86 anderen gewond. Vrijdag is in Kiev uitgeroepen tot een dag van rouw. Uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. En de stijging van de huurprijzen vlakt af door de hogere hypotheekrente. Kopers kunnen daardoor minder lenen en zijn voorzichtiger op de woningmarkt. Volgens woningmarktexperts blijft de krapte groot, maar loopt de prijsstijging minder hard op dan eerder verwacht. Vooral starters merken dat direct in hun maximale hypotheek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg de kop van 11 kilometer file, kwartiertje vertraging daardoor. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file. En op de N62 Borselen Belgische grens. Bij Hoek 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Hey, hey, hey, hey.
6: Omroep Land van Kuik. dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wie altijd al eens een kijkje achter de muren van een historisch kasteel heeft willen nemen, krijgt daarvoor de kans op woensdag 8 juli 2026. Van 14:30 tot 14:30 is er een rondleiding door kasteel Aldendriel. Vertrek vanaf Schenkerij kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dat rond 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk via rondleidingen. Bezoekers wandelen langs onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, slaapkamers en diverse andere vertrekken. Het gebouw is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderbuggies, maar kinderen zijn welkom en kunnen onderweg een speciale speur- en ontdekopdracht uitvoeren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot over het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 5 minuten vertraging bij Kerkdriel. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verderop bij Waardenburg. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Door de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Breda. Bij Bavel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N62, de weg Belgische grens Borselen, is dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel in beide richtingen. Dus een auto met caravan geschaard gaat minimaal nog tot 1 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Someone needs to rap off the top.

0: 5% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in Het Land aan Tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal een uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht, inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Mm-hmm. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En dat kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. Okay. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk heel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers? En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten? En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Laat ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje. En wordt er niet meer getrakteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks. Want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getrakteerd.

0: zegt.
1: Je noemt de gemeenten al, die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg, ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen?
2: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid en zeker die preventie, om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.
3: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
4: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Kost je een kwartier extra. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging voor knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel in de N62 is in beide richtingen dicht. Er is een auto met caravan geschaard. Je moet omrijden en dat gaat via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
14: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
15: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter?
11: Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van Groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot over het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht een kwartier vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A12 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartier vertraging bij Waardenburg. Kwartiertje vertraging ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En de N62, de weg Belgische grens Borstel, is dicht in beide richtingen bij de Westerschelde-tunnel. De auto met caravan geschaard. Voorlopig blijft de weg dicht en voorlopig moet je dus omrijden via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
4: Bij Omroep Land van Kuik.

0: blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Litouwen wil het verbod op de plaatsing van kernwapens op eigen grondgebied uit de grondwet halen. President Nauseda zegt dat zijn land als enige NAVO-lid nog een volledig verbod op kernwapens kent. Het parlement gaat zich daar nu over buigen. Daarmee volgt Litouwen het voorbeeld van Finland, dat eerder dit jaar een vergelijkbaar verbod schrapte. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf 2029 definitief bij de verkiezingen. Kiezers stemmen dan met een kleiner biljet waarop de namen en logo's van partijen staan. Wel moeten voortaan twee vakjes worden ingekleurd. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen en tellen eenvoudiger. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer, kwartiertje vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een kwartier vertraging bij Zaltbommel. Daar rijdt het langzaam al vanaf Culemborg. De werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel, die was in beide richtingen dicht. Die is nu alleen nog dicht in zuidelijke richting. Dus daar moet je omrijden via Antwerpen. De andere kant op moet je rekening houden nog met 20 minuten vertraging bij de Westerschelde-tunnel, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.
2: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026 de interactieve kruidentuindagen bij Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaagde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijds jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaarszoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In 1976 was er een langdurige hittegolf van 17 dagen in het Land van Kuik. Met ernstige gevolgen zoals uithongering van koeien en droogte in waterlopen. Bejaardentehuizen vroegen de brandweer om hulp voor verkoeling, terwijl de sportsector kampte met verschroeide velden. Het neerslagtekort van dat jaar is sindsdien niet meer geëvenaard. De vaccinatiegraad in Land van Kuik is licht gestegen, terwijl landelijk een daling zichtbaar is. Ongeveer 9 op de 10 baby's en kleuters zijn gevaccineerd, maar enkele belangrijke vaccinaties blijven onder de 90%. Gemeenten en instanties werken samen om de vaccinatiegraad te verhogen en ouders te informeren. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor oplichting door bedrijven die zeggen namens de gemeente thuisbatterijen, zonnepanelen of andere verduurzamingsproducten te verkopen. De gemeente verkoopt zelf geen producten en vraagt nooit om directe aankopen. Controleer altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf en neem contact op bij twijfel. En tot over het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Heeft u thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant Ina Adema vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen, maar de eerste uren zal het wel in die volgorde zijn. Een regionale of een lokale overheid kan veel doen, maar die kan niet op het moment dat de stroom uitvalt voor de hele samenleving regelen dat binnen de kortste keren die stroom weer aangesloten is. Dan heb je toch nodig dat je wat voorraad georganiseerd hebt voor jezelf. Dat geldt dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een hele grote overstroming is. Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
2: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
1: Dat klopt.
2: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
1: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
2: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
1: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hé, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn, die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
2: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
1: Ik heb er wel 3.
2: 3?

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Het is vooral erg druk door de afsluiting van de A27, vooral op de omliggende wegen ook. Daardoor file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg is de verdraging 20 minuten. Op de A50 is het daardoor ook extra druk. En op de A27 zelf van Breda naar Gorkum ook 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. Verder file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar sta je een kwartier vast. Op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos een kwartier. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Blerik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het Aldendrielpark, Schoolstraat 3 in Mil, vormt op donderdag 9 juli 2026 van 6 tot half 10 het decor voor de feestelijke onthulling en doop van de nieuwe Land van Kuikballon. Tijdens deze bijzondere avond wordt afscheid genomen van de bekende groen-witte ballon met het oude logo en maakt het publiek kennis met de nieuwe ballon in de oranje huisstijl. Onder de aanwezigen worden 4 keer 2 ballonvaarten verloot. Bij gunstige weersomstandigheden stijgen de winnaars dezelfde avond nog op. 2 vluchten worden gemaakt met de oude ballon en 2 met de nieuwe uitvoering. Daarmee belooft het een sfeervolle zomeravond te worden voor jong en oud. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: op Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het Sleeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. Willem van Haren, recent benoemd als wethouder namens Team Lokaal, is donderdagmiddag onderscheiden met de titel lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering in Boksmeer, ter erkenning van zijn langdurige inzet in de gemeentepolitiek. Langs de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps is opnieuw een mobiele flitspaal geplaatst, ter hoogte van Chantal's Dog Company. Deze maatregel is onderdeel van de landelijke aanpak tegen snelheidsovertredingen, waarbij locaties worden gekozen op basis van overtredingen en verkeersveiligheid. Land van Kuik staat hoog in de ranglijst van snelheidsovertredingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Door een ongeluk een lange file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier oponthoud. Verder is de N62 Borselen-Belgische grens, of Borselen-Terneuzen eigenlijk, dicht bij de Westerschelde-tunnel, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant heeft overgewicht. En slechts 1 op de 3 kinderen beweegt voldoende. Dat vertellen onderzoeker Nienke Boderie en adviseur gezondheidsbevordering Anouk Jans van de GGD Hart voor Brabant in het Land aan tafel. Daarin gaan zij in op de uitkomsten van de nieuwe kindmonitor die de organisatie liet uitvoeren.
1: Ik denk als we naar de kinderen kijken dat we zien dat er echt te weinig bewogen wordt. Slechts 1 op de 3 voldoet aan de beweegrichtlijn van elke dag minimaal 1 uur bewegen. Kijken we naar de ouders, dan zien we dat toch bijna de helft van de ouders wel problemen met opvoeden ervaart. En dan zeker het stellen van grenzen en het houden aan regels. Dat zijn heel forse getallen. Lopen en fietsen naar school, daar zien we een lichte afname in. En de schermtijd is natuurlijk ook, hoe meer schermtijd, hoe minder de beweegtijd erin zit. En sporten op school is een hele belangrijke. Dat gebeurt gelukkig wel, maar er moet ook buitenschool gesport en bewogen worden.
2: Maar ik denk ook dat de tijd het niet makkelijk maakt in de maatschappij waarin we leven. En ook dat scherm, dat maakt het juist wel makkelijk. Het is heel makkelijk om een scherm aan een kind te geven.
1: Bijna 80% van de ouders geeft aan dat hij of zij denkt dat het kind voldoende beweegt. Terwijl we dus zien dat slechts 1/3 voldoet aan de beweegrichtlijn. Bewegen is natuurlijk ook gerelateerd aan bijvoorbeeld factoren zoals overgewicht. We hebben landelijk afgesproken dat we met de hele samenleving eraan willen werken dat we kinderen naar een gezonder gewicht krijgen. Ongeveer 10% van de kinderen in de regio heeft overgewicht inclusief obesitas. En waar we daarin zien is dat het percentage ouders dat denkt dat hun kind te zwaar is, dat ligt wat lager. Dus ouders hebben soms een wat rooskleuriger beeld van het gewicht van hun kind. En gewicht zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke indicator voor gezondheid. Uh-huh. En als je ervoor zorgt dat gewicht op jonge leeftijd goed en gezond is, heb je daar je hele leven profijt van.
3: Dan is er ook nog zoiets als stress, druk, mentale klachten.
1: Nu is er natuurlijk ook sociale media. En het kan heel leuk zijn om contact te onderhouden met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het kan ook heel veel druk en onzekerheid met zich meenemen. We zien wel dat hoe ouder kinderen worden, dus als je van 4 tot en met 7, dan beginnen ze op de basisschool, dan begint ook het pesten. En dan van 8 tot en met 11 jaar, dan zien we dat het percentage dat pesten ervaart hoger wordt. Hetzelfde patroon zien we bij hoe blij kinderen zich voelen in de afgelopen 4 weken. Dat wordt ietsje lager in de groep 7 tot en met 11 jaar ten opzichte van de groep 4 tot en met 7. En dat is natuurlijk hoe ouders inschatten dat hoe blij hun kind zelf is. Want het is natuurlijk wel lastig om op hele jonge leeftijd te vragen hoe een kind zich voelt. Ik denk dat de meeste ouders redelijk kunnen inschatten hoe een kind zich voelt. En dan misschien niet de hele dag door en hoe het op school was. Mm-hmm. Maar wel hoe je kind uit school komt en wat voor gevoel je daarbij hebt.
2: Wat wij doen is vooral met de gemeente in gesprek. En te kijken wat speelt er inderdaad in de gemeente. Wat komt er uit de cijfers. En wat voor programma's, projecten kunnen we daarop inzetten. En we hebben ook heel veel gesprekken met scholen over gezondheid. Je ziet ook dat scholen gezondheid steeds belangrijker vinden.
3: Laat ik toch eventjes opkomen voor die leerkracht, voor die docent. Die ik toch regelmatig wil zeggen, zie je wel, wij kunnen het probleem weer oplossen. Alles komt bij ons terecht.
2: Ja, en het is

0: niet dat er extra taken bijkomen voor die docent. Maar het is meer dat er bijvoorbeeld een beleid verandert. We kunnen het ook makkelijker maken. Steeds meer scholen kiezen bijvoorbeeld voor een feestbeleid ten opzichte van een tractatiebeleid. Vroeger mochten we tracteren als kinderen. Tegenwoordig zetten ze kinderen in het zonnetje en wordt er niet meer getracteerd. Dan heb je ook niet meer die ongezonde tractatie. Voor het kind verandert er niks, want het kind is jarig en het kind staat in het middelpunt. Er wordt alleen niet meer getracteerd.
1: Je noemt de gemeenten al, die investeren natuurlijk best wel veel geld in de jeugdzorg, ook in preventie. Je zou zeggen, dat zou dan toch moeten helpen?
2: Ik denk ook dat het zeker helpt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven investeren in gezondheid en zeker die preventie, om ervoor te zorgen dat we zo'n gezond mogelijke generatie krijgen.
3: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
4: Het is een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis en hij is anno 2026 weer helemaal terug van nooit weg geweest. Dankzij de gloednieuwe bioscoopfilm Michael is de gekte rond de King of Pop weer volledig losgebarsten. Zo hard zelfs dat deze legendarische track Billie Jean voor de derde keer in de geschiedenis in de top 40 is binnengekomen. Een unieke hattrick voor een sound die simpelweg nooit, maar dan ook nooit verveelt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. In Japan wordt het dagelijks leven duurder doordat de yen op het laagste punt in 40 jaar staat. De munt is verzwakt door het renteverschil met andere landen, vooral de Verenigde Staten. Daardoor worden geïmporteerde producten, zoals kip en chocolade, steeds duurder. Huishoudens merken dat direct in de supermarkt, terwijl exportbedrijven en het toerisme juist profiteren van de lage yen. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
7: Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 130 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knauwpunt Gorkum 20 minuten vertraging. En op de N62 Borselen richting Terneuzen bij Hoek 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Komt door een ongeluk in de Westerschelde-tunnel en die is daardoor nog even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
13: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Ja, dan moet ze toch een beetje gaan kiezen. Tussen hem of tussen mij. Him was dit van Rupert Holmes. Dan vraag ik me af van, goh, zou dat dan ook de familie zijn van Sherlock? Maar goed, dat zijn allemaal van die vragen, hè?
1: Ja. Jan Deben.
0: Ja, daar luisteren we naar.
1: Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LWC.

0: Alicia hoorde hier in afslag Elvis en Baby Talk, zo heet dat plaatje inderdaad. Nou, dan gaan we nou eens eventjes kijken of we gewoon op een normale manier met het programma kunnen beginnen, zeg. Zo, welkom bij Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Dat doen we elke werkdag tussen 4 en 6 natuurlijk. Wat gaan we zo meteen nog allemaal meer doen, behalve goede muziek voor je draaien? Nou, we gaan je op een informatieve wijze begeleiden van je werk naar huis toe of misschien wel de andere kant uit. We hebben dadelijk namelijk de verkeersinformatie. We gaan eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik. We hebben het streeknieuws. We gaan op de beurs kijken en we hebben het ook nog over het Tech Lab in Graven. Dat is een tech-workshop, knutselwerkzaamheden avant la lettre voor de jeugd in Graven. Daar hoor je straks meer over zo rond 4:50. Dat hebben we allemaal onderweg voor je. Nou ja, voor de rest, zoals gezegd, heel veel muziek. Zoals deze van Milky Chance. Daarna kun je gaan luisteren. Ik vraag me af wie zo'n groepsnaam bedenkt. Maar oké, Stolen Dance heet het plaatje.
1: Onderweg naar huis?
2: Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.

0: toch dat ze zo'n medicijn tegen het CISO-virus uit gaan vinden binnenkort. Maar goed. Goed, dan gaan we maar eventjes naar de verkeerssituatie kijken hier in het land van Kuik. Of rondom het land van Kuik eigenlijk. Hè. Dat kunnen we beter eventjes doen. Even kijken, op de A50 daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Volkel en afrit Eerde. En even kijken, bij afrit Nistelrode, daar is de rijbaan gesloten. Dus dan moet je eventjes zorgen dat je er op een andere manier terecht komt. Via een kleine omweg. Ik zou de borden even volgen die er staan. Dan de Maasbrug. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en die Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 8 kilometer inmiddels al stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen Rosmalen Oost en knooppunt Hintham. En op de A73, daar gaat het ook al los. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. Wordt een drukke avondspits.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

It's not a crime when you look

0: De Patcher Boys and Left to My Own Devices. Ja, als ik op mijn eigen apparaten moet vertrouwen, hè. Zometeen kun je geluisteren naar Olivia Rodrigo met The Cure. The Cure, zo heet het plaatje. Niet de band in dit geval dus. De zangeres is namelijk Olivia Rodrigo, zoals ik net vertelde. Maar we kijken eerst even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Ja. Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 12 juli brengt theatergroep Maria Hout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaars zoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater. Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken, kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Mooie Olivia. Rodrigo and the Cure heette dit plaatje inderdaad. Gaat ook nog een minuut of twee door, zo zeggen. Ook weer eentje met het SISO-virus. Hè? Ja, het is besmettelijk, mensen. Het is besmettelijk. Hopelijk zijn we er toch binnenkort weer vanaf. En krijgen we binnenkort weer wat echte muziek zo in de hitlijsten. Zeg maar gewoon van een hele band en zo. Die gewoon met z'n allen iets maken. Goed, dat gezegd hebben we. Zometeen het streeknieuws van 16:30 al. Daar komen we zo meteen naartoe. En dan kijken we ook eventjes naar het weerbericht. Wat overigens ook een klein beetje is veranderd. Hè? Heb je het in de gaten? Een paar keer regen gehad al vandaag. Het waait lekker. Het waait even lekker door de tent heen. Het is net 20 graden op dit moment in het land verkuikt. Dus het is toch beter dan de afgelopen dagen in ieder geval nu eventjes. Totdat we eraan gewend raken, dan gaan we er weer over klagen dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Maar goed, dat zometeen dus in onder andere het streeknieuws. Maar eerst nog eventjes Sabrina Carpenter samen met Farruko en hoe heet die andere gozer ook weer? Daar kom ik zo wel op.
1: Het is zomer in het land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Alan Walker was het. Ja, Alan Walker samen met Sabrina Carpenter en Farruko. En On My Way, daar heb je naar geluisterd hier in Afslag LVC. Zometeen nog veel meer goede muziek onderweg van onder andere Vanessa Paradis. Die zag ik al in het lijstje staan. Is ook wel weer eens een keertje leuk, hè? Maar eerst gaan we eventjes naar het streeknieuws toe, mensen. Het is er alweer tijd voor.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. Willem van Haren, recent benoemd als wethouder namens Team Lokaal, is donderdagmiddag onderscheiden met de titel lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering in Boksmeer, ter erkenning van zijn langdurige inzet in de gemeentepolitiek. Langs de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps is opnieuw een mobiele flitspaal geplaatst, ter hoogte van Chantal's Dog Company. Deze maatregel is onderdeel van de landelijke aanpak tegen snelheidsovertredingen, waarbij locaties worden gekozen op basis van overtredingen en verkeersveiligheid. Land van Kuik staat hoog in de ranglijst van snelheidsovertredingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. In het noorden kan regionaal een paar millimeter vallen. In het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag tot 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten.
0: Nou, dan gaan we eventjes naar de verkeerssituatie kijken rondom het land van Kuik. Het wordt al lekker druk. Op de A12 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en afrit Ede. Op de A50 daar heb je 9 kilometer stilstaand verkeer inmiddels tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En afrit Nistelrode is afgesloten. De rijbaan is daar dicht. Dan 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan komen we bij de A59. Daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. Dan de A73. Daar heb ik nog 2 meldingen. 2 kilometer stilstaand verkeer namelijk tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
1: V.I.P. Dance Classics.
4: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
1: Friday. VIP Dance Classics.

een beetje Motown-achtig, vind je het niet? Ja, is het niet. Het is begin jaren 90 is het. Vanessa Paradis met haar tweede single in die tijd, Be My Baby. De eerste was Jules Le Taxi. En dit was Be My Baby, geproduceerd door Lenny Kravitz. Die produceerde wel meer. Die was in die tijd ook goed voor de proteïnebevoorrading bij het bijsken. Dat was toch vriendje toen, hè, in die tijd. Ja, dat wel. Hier is John.

0: soort van magie, hè? Je bent onderweg in je auto, je hebt je radio aan staan, met je luidsprekers klinken de geluiden van Omroep van Kuik. En ineens staat dan ook de informatie over het verkeer, zodat jij weet waar je naartoe kan rijden. Ja, zonder gekheid, Queen hoorde je met The Kind of Magic. We gaan wel eventjes kijken hoe het op de wegen eraan toe is op dit moment. Op de A50 heb je bijvoorbeeld 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En afrit Nistelrode, die is nog steeds gesloten. Op de A59 dan, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en Sertogenbosch West. En 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbosch. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Sertogenbosch Maaspoort en Sertogenbosch West. En dan op de A73 nog een paar meldingen. Namelijk 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en knooppunt Rijkenvoort.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. We'll

0: vallen. Het is een geheimpje, hè? Tracy Ullman en They Don't Know About Us. Lieve mensen, dat blijft een mooi geheim. Dan blijft het mooi onder ons, zoals dat heet. Wat niet onder ons blijft, dat is creatieve uitspattingen voor kinderen. En dat heeft te maken met de cursus Tech Lab. Die vindt plaats in Graven. Daar gaan we eventjes naar luisteren wat daar precies mee aan de hand is.
1: Wat gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus Tech Lab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Graven.
2: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet.

0: greenscreens met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt en eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt, ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen, maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken en ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
1: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
1: Heb jij
2: wat filmen? Nee.
1: Dan ben je trots op de film?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
1: Nou, wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken. Zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
1: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb super leuk geklinkt. En toen was het ook super leuk.
0: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om, nou ja, op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze, nou ja, eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
1: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
1: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
1: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
1: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
1: Ja?
2: En onze vader heeft er twee.
1: Oh.
2: Niet één, maar twee.
4: Ik heb een klein stukje.
5: Kinderen aan de slag met allerlei technieken en zo tijdens de TechLab cursus en de expositie die dus nu te zien is in de bibliotheek in Graven. Hartstikke leuk. Ja, je hoort ook een gesprek met, ja, misschien wel de toekomstige videomakers bij Omroep Land van Kuik. Hè? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja, dat. Goed. Ja, ik had even een ander knopje nodig ondertussen, dan loopt het beter door. Goed, we gaan zo meteen eventjes naar de boodschap en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik bij je terug met het tweede deel van Afslag LVC. Dus blijf lekker luisteren, dan zijn we zo weer helemaal terug. Tot zo.
6: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Er staat 240 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is het tijdverlies nu 40 minuten. Er is ook nog een ongeluk gebeurd in die file. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud door werkzaamheden. De A50 Eindhoven-Oss tussen Zonnebreugel en Veghel 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een half uur vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nu ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
11: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: heette die inderdaad. Deze plaat van Samantha Fox, I Only Wanna Be With You. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Nou, deze dame die had er ook wel verstand van om een lekker ritje te maken, zeg maar. Voordat ze namelijk een zangcarrière begon, was ze namelijk ook naakt fotomodel. En ze deed ook wat pornofilms en zo. Ja, we zijn nog steeds op zoek naar de beelden trouwens daarvan. Ja, aardig. Samantha Fox op je radio. Goed, daarmee komen we aan in de twee uur van afslag LVC. Hier bij Omroep Land van Kuik met straks nog het streeknieuws. We hebben natuurlijk nog de agenda een keertje voor je. We kijken ook nog even op de beurs wat er is gebeurd vandaag. En ja, dan weet je ook of dat je wat hebt verdiend wellicht, hè, met je beleggingen en dergelijke. Oh ja, we hebben heel veel goede muziek voor je onderweg ook nog. Nieuwe muziek ook nog zelfs. Hier is Victoria Noordman met de remix van Reshine.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
2: Hi, I'm Victoria Noordman. En Jan Beben is playing my new track. Enjoy. Kisses, bye.

0: Even een klein beetje rust in de tent, hè? Af en toe moet dat ook gebeuren. Santana hoorde je, en I'll be waiting. Ja, dat heb je soms. Soms moet je ook even wachten, inderdaad. Als je bijvoorbeeld in de file staat in je auto, als je onderweg bent van je werk naar huis of andersom. We gaan even kijken hoe het ervoor staat rondom het land van Kuik. Op de A50, 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En de afrit Nistelrode is nog steeds gesloten. Verder heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt... Oh, die is helemaal niet voor ons, volgens mij. Bij knooppunt Beekbergen, wou ik zeggen. Die is helemaal niet voor ons. Nou ja, deze wel. 2 kilometer stilstaand verkeer bij tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Zuid-Hoogenbosch. Dan hebben we de A73 nog. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En nog 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, oude...

al bijna 100 jaar oud deze plaat, volgens mij. Hè? Ja, nee, ergens midden jaren 60 zal het geweest zijn. Ik heb het exacte jaartal niet erbij. Dit was Skeeter Davis en The End of the World heette deze plaat. Zo meteen het einde van de wereld. Daar zijn we nog lang niet gelukkig. Hè? Maar we gaan zo meteen wel eventjes kijken naar de agenda van het land van Kuik. Want dan weet jij nog wat je de komende dagen kan gaan doen bij ons in de regio. Dat is leuk. Maar eerst nog eventjes een ander plaatje van Mr. Jimmy Somerville. Je hoort hem al inderdaad. In dit geval in de hoedanigheid van Bronski Beat, kunnen we wel zeggen. Nou, zingt u maar. Ja, goed zo, jongen. Ja, doet u maar. Ja, ja. Hoger nog, ja.

0: Nicky Beat hoorde je op je radio. En ja, dit plaatje dat heet de Small Town Boy inderdaad. Hij gaat nog eventjes door, maar wij gaan eventjes door in de show ook namelijk. Want het is tijd geworden voor de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Kinderen die graag buiten spelen en de natuur ontdekken kunnen op zondag 12 juli 2026 meedoen aan een natuurpuzzeltocht bij kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekant 11 in Beers. De activiteiten van IVN De Groene Overlaat Kuik vindt plaats van 10 tot 12. Tijdens de puzzeltocht voeren kinderen allerlei opdrachten uit die te maken hebben met het boerenleven en de natuur rondom de boerderij. Zo leren ze spelenderwijs meer over dieren, planten en het buitenleven. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan tot en met donderdag 9 juli, waarna deelnemers uiterlijk vrijdag 10 juli bericht ontvangen of ze kunnen meedoen. Op dinsdag 7 juli 2026 organiseren de verhalenvertellers een bijzondere rondleiding over landgoed De Barendonk, Milseweg 13 in Beers. De wandeling start om 10:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Onder begeleiding van groeterik Gert of Liesbeth ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed. Als het groothuis niet verhuurd is, wordt ook dat tijdens de rondleiding bezocht. Onderweg hoort u verhalen over de Franse tijd, de Zuiderwaterlinie en andere historische gebeurtenissen die zich in deze omgeving hebben afgespeeld. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Oldies komen voorbij hier in afslag LVC. Dr. Hook and When You're in Love with a Beautiful Woman. Dan heb je dat druk, dan moet je haar verdedigen. Ja, zo gaan die dingen eenmaal, mensen. Zometeen het streeknieuws van 5:30. Dat komt eraan, maar eerst Alan Foley op je radio. And we belong to the night.

0: prachtige ballad die je niet zo heel vaak meer hoort, moet ik zeggen. Je hebt geluisterd naar best wel een powerhouse. Die heet Alan Foley. En We Belong to the Night. En van deze Alan Foley moet je weten dat zij destijds ook de vocalen voor haar rekening nam bij Paradise by the Dashboard Lights van Meatloaf. Alleen ja, dat wou ze in die tijd eigenlijk niet weten. Want dat past haar eigen carrière niet zo heel goed op dat moment, zeg maar. Als ze zomaar het zangeresje van Meatloaf was. Maar goed, Alan Foley dus op je radio. Zometeen veel meer goede muziek onderweg. Onder andere Divine met You Think You're a Man. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. Willem van Haren, recent benoemd als wethouder namens Team Lokaal, is donderdagmiddag onderscheiden met de titel lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering in Boksmeer, ter erkenning van zijn langdurige inzet in de gemeentepolitiek. Langs de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps is opnieuw een mobiele flitspaal geplaatst, ter hoogte van Chantal's Dog Company. Deze maatregel is onderdeel van de landelijke aanpak tegen snelheidsovertredingen, waarbij locaties worden gekozen op basis van overtredingen en verkeersveiligheid. Land van Kuik staat hoog in de ranglijst van snelheidsovertredingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder.
0: Dan nog even het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en Alfred Eerde. En 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder hebben we de afrit Nistelrode. Die is nog steeds gesloten. Dus dan moet je even een ander alternatief zoeken als je naar Nistelrode moet. Borden waarschijnlijk, hè? Kan je vaak zien waar je wel naartoe moet. Dan nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. Dan een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dan gaan we nog eventjes naar de A73 toe. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En tot slot nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en afrit Haps.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Divine op je radio.
1: Dit is homo-muziek.
0: En You Think You're a Man, zo heette deze plaat inderdaad. En deze Divine, die heette destijds, of eigenlijk heette hij nog steeds zo, alleen hij is er helaas niet meer. Harris Glenn Milstead. Hij overleed al een tijdje geleden aan een vergroot hart. Ja, dat was natuurlijk ook een vrij stevige man. Een grote persoonlijkheid. Groot mensen, dat wel. Maar hij maakt wel hele goede platen. Dus laten we daar met respect over praten, hè, deze Divine. Respect, hier is Adiva.

van een band die heel veel goede hits hebben gemaakt. En dat is maar goed ook, want ze dienen zich bijna dagelijks aan hier in de show om acte de présence te geven en mooie muziek mee te brengen. Duran Duran en Please Please Tell Me Now. Die hoorde je in deze aflevering van de Afslag LVC. Zometeen gaan we nog eventjes naar het beursnieuws kijken. Maar eerst hebben we ook nog eventjes de verkeerssituatie rondom het land van Kuik voor je. Want ja, het wordt nog niet echt veel rustiger. Dus daar gaan we eventjes naar kijken. Op de A50 heb je bijvoorbeeld 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder is de afrit...

Je hebt geluisterd naar Out of Touch, zo heette deze plaat. Ja, en daarmee komen we aan het laatste programma-item van deze show toe, namelijk de beurs. Mensen, we gaan even kijken wat er is gebeurd vandaag. Op de AEX, die sloot 1072,5 punt. We vertrokken van 1073,1, dus dat betekent 0,1% in de min. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.653 punten. Dat is 1,7% in de plus. Dat is wel lekker. Dan gaan we eventjes naar Amerika kijken. De S&P 500, die staat op dit moment op 7480 punten. Dat is ten opzichte van gisteren is dat, staat hij vlak eigenlijk, kan je zeggen. Er zitten 10 puntjes tussen, dus dat maakt niet zoveel uit inderdaad met de slot van gisteren. Dan Nasdaq, die staat op 25.884 punten. 0,6% in de min. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3607,30 en voor zilver €53,45. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog eventjes de crypto, als ik niet moet leasen tussendoor. Voor een bitcoin betaal je €53.803 en voor een Ethereum €1486.

Slag LVC. Ja, daarmee komen we aan het einde van deze show voor vandaag, lieve mensen. Het zit erop, de koek is op. Zometeen een uurtje classics en hits non-stop op je radio tussen 6 en 7. En van 7 tot 9, 2 uur lang gitaren met Henk Senten. Je kan geluisteren naar blues en rock. En als je je radio lekker aan laat staan, wordt het wel weer vanzelf. Morgenmiddag 4 uur en dan ben ik weer bij terug met de vrijdag in

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 21:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg staat een file van 19 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is het oponthoud nog 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Heel veel vertraging ook op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat 30 minuten in de file. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A27. En op de A27 zelf daardoor ook file van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook 30 minuten vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel moet je rekening houden ook met 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Bent u nieuwsgierig naar kruiden, planten en hun toepassingen? Bezoek dan op zaterdag 11 juli 2026 de interactieve kruidentuindagen bij het Christels Kruidenkabinet Zandstraat 4 in Langeboom. De tuin is geopend van 10 tot 4. Voor €3 ontvangt iedere bezoeker een QR-code waarmee op een telefoon of tablet een interactieve plattegrond van de kruidentuin geopend kan worden. Tijdens de wandeling klikt u eenvoudig op bomen, struiken en planten om informatie te bekijken over onder andere eetbaarheid, geneeskracht, oogsttijd en bloei. Zo wordt een bezoek aan de tuin niet alleen ontspannen, maar ook leerzaam voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en kruiden. Op zondag 12 juli brengt theatergroep Mariahout de familievoorstelling De Gelaarsde Kat naar het openluchttheater De Speeltuin, Blauwstraat 7C in Oplo. De voorstelling begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. Het bekende sprookje heeft een eigen tijd jasje gekregen. Mr. Great wil de macht grijpen terwijl de koning nauwelijks iets kan uitrichten. Molenaarszoon Hans lijkt misschien niet de sterkste held, maar met hulp van zijn slimme kat neemt hij het toch op tegen de slechterik. Kinderen kunnen genieten van een spannend avontuur, terwijl volwassenen worden verrast met humor en grappige knipogen. Een leuke middag voor het hele gezin in een sfeervolle omgeving van het openluchttheater.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De N321 tussen Gassel en Beers is vanaf maandag 6 juli om 6 uur afgesloten voor groot onderhoud, tot en met zaterdag 18 juli om 16 uur. Aannemer Boskalis voert de werkzaamheden uit. Verkeer wordt omgeleid via verschillende routes, maar woningen en hulpdiensten blijven bereikbaar. Fietsers kunnen de fietspaden gebruiken. Jonge leerlingen van TechLab exposeren hun stop-motion films in Grave. De cursus, een samenwerking tussen BiblioPlus en kunstencentrum Louis, bood 18 kinderen de kans om te leren over programmeren, 3D-printen en filmtechnieken. De expositie is tot 19 juli te zien in de bibliotheek. Volgend jaar komt er een nieuwe editie. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen, met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 21:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 160 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 50 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt de Empel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Leenderheide nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A27 is ook nog bijzonder druk, van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum een half uur vertraging. Op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Comfort staat een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens een half uur vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: thuis al een noodpakket of een plan waarmee u zichzelf in de eerste uren van een crisissituatie kunt redden? Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant, Ina Adema, vindt dat de noodzaak daartoe een stuk groter is dan veel mensen denken. Ook vindt ze dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan deze vorm van maatschappelijke weerbaarheid. Daar riep ze eerder al per brief toe op. In het programma Het Land aan Tafel spreekt ze erover met politiek verslaggever Patrick Huisman.
1: Het gaat er eigenlijk om dat je bent voorbereid op het moment dat er calamiteiten zijn. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld natuurbranden, over overstromingen, dat de stroom gedurende langere tijd uitvalt. En natuurlijk hebben we ook een groot dossier momenteel op internationale veiligheid. Maar het geldt voor allerlei vormen van calamiteiten.
2: Nou ja, natuurbranden zijn helemaal niet zo, want dat hadden we onlangs nog.
1: Zeker, en dus is het ook heel erg belangrijk als mensen in een bepaald natuurgebied wonen, dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat het vuur dichtbij komt.
2: Was er eigenlijk een concreet moment of gebeurtenis dat u dacht, nou moet ik toch eens die brief aan de gemeente gaan sturen?
1: Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan is dat een logisch moment om aandacht te vragen richting politieke partijen voor zo'n onderwerp. En dat was de directe aanleiding. De originele aanleiding zit natuurlijk in het feit dat we met elkaar er heel erg lang vanuit zijn gegaan dat alles wel goed zou komen in dit land en dat de overheid van alles en nog wat regelt. Maar je kunt je ook situaties voorstellen dat het toch heel erg belangrijk is dat je zelf eerst een heleboel regelt. En natuurlijk moet de overheid ook haar rol vervullen. Maar

0: Kijk, ik woon 4 meter beneden NAP. Als de Maas overstroomt, dan heb ik dus echt een serieus probleem. Ja, het helpt natuurlijk wel als ik van tevoren erover na heb gedacht wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want de overheid gaat dat in de eerste instantie bij mij thuis niet oplossen.
1: Maar u heeft de brief gestuurd aan gemeenten.
0: Dat klopt.
1: En dat zij het mee moesten nemen in hun afspraken. Nou heb ik wat coalitieakkoorden gecheckt, links en rechts. Het stond er nog niet zoveel in.
0: Nee, het staat lang niet in elk coalitieakkoord. Er zijn wel een paar bij mij op de lijn gekomen. Maar dat je uiteindelijk aan de slag gaat om te kijken hoe je dat gesprek kunt voeren met je inwoners, dat is natuurlijk wel relevant.
1: Ja, maar dat vroeg me af, wat verwacht u van die gemeente?
0: Dat moet eigenlijk ook elke gemeente weer voor zichzelf weten, omdat elke gemeente ook weer anders functioneert. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind bij mij in het dorp, is aanstaande zondag een bijeenkomst. Waar je dit gesprek gaat voeren met de mensen die daar interesse hebben in het dorp. Nou, ik denk, hey, dat is een mooie stap. En daar kan een gemeente een rol in spelen. Daar kan Defensie een rol in spelen. Daar kan de dorpsraad van dorpen een rol in spelen. Maar dat je bijvoorbeeld ook met elkaar erover nadenkt dat je buren hebt die niet zelfredzaam zijn. Die niet zo heel erg makkelijk voor zichzelf zorgen. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat we wel voor die mensen zorgen. Dus de gemeente heeft eigenlijk best een grote rol, omdat de gemeente heel dicht bij mensen zit.
1: Heeft u eigenlijk een noodpakket thuis?
0: Ik heb er wel 3.
1: 3.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neede gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO Publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
10: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Omroep Land van Kuik.
13: Mr. Money plays the blues. Op Omroep Land van Kuik.
14: Ja, dames en heren, daar zijn we weer. De komende 2 uurtjes lang blues en rock hier op het Enigste Rockstation. Omroep Land van Kuik natuurlijk. En we hebben er weer een hele mooie lijst van gemaakt. In ieder geval de komende 2 uurtjes. En daar zal ik even mee beginnen wat er allemaal nieuws is gekomen. Er zijn er wat nieuwe CD's, releases gekomen. Dus 10 Years After heeft de nieuwe cd. Die komt 28 augustus uit. Daar heb ik straks misschien even een voorproefje van. Ik ben hem nog aan het instarten. Dus we gaan even kijken of het allemaal lukt. En even kijken, wat hadden we nog meer? Ik zag de nieuwe cd staan van Paul Gilbert. De tribute show to Jimi Hendrix. Joanne Shaw Taylor die komt pas heel laat in het seizoen. Dus dat hebben we niks aan. Maar ik heb wel oude cd's van. Pat Travers heeft ook een nieuwe cd gemaakt. Blues Out in Houston, live album. Dat is een fantastische live album die gemaakt is in Houston. En natuurlijk met hele oude bekende nummers. Daar gaan we straks lekker mee verder. Want ik heb hem vanmiddag zitten luisteren. Echt helemaal te gek. Weer terug in de tijd toen wij nog jong waren. Dus daar ben ik heel blij mee. Ook de nieuwe cd die is pas uit van Cream. Het is een hele grote luxe cd. 5 cd's en 3 lp's. Ze hebben het even uitgepakt zeg. Wheels of Fire Super Edition. De Scream, iedereen kent er vast en zeker wel. De jaren 70, 80. En begin jaren 60 waren ze denk ik ook een beetje actief. Dan hebben we, even kijken, een mooie project in Blues rond de kerk. Dat is dit weekend in Lochem. Dat is altijd leuk in Lochem. Ik heb er toen ontzettend van genoten. Het was ontzettend heet, net zo'n beetje als afgelopen week. Dat is allemaal zaterdag 4 juli vanaf 8 uur Blues rond de kerk in Lochem met Big Dave en de Dutchman. Hey Moocher, Rock and Ride, de Bouncing Back Blues Band. Allemaal in het centrum van Lochem op de Grote Markt. Dus het is allemaal gratis. En ik wens de mensen er heel veel plezier in ieder geval rond de kerk. Even kijken, dan hebben we nog Bospot Festival. Dat is die week erop. Ontzettend groot evenement. En dan ga ik even naar mijn genre uit. Dat ligt er toch een klein beetje in op de zondag. Lenny Kravitz komt erbij, Anouk, Counting Crows, Chris Isaac, OMD, Fantastic Narito, The Rum Jacks, Jet Rebel, The Fatal Flowers, Goodbye Jay, June, Jasper Lindell, Dakin Harold, The Dawn Brothers en The Hodge Podge. Dan hebben we nog op de zaterdag, de komende Kimonos, die zijn ook al verdomd goed. The Tribute to Doto, Hendrik Vrijslager. Even kijken wat we meer hebben op vrijdag. Volbeat, Willem Temptation, Airborne en Floor Jansen, ja, die is er ook bij. Dus kijk anders even op de site van Bospot, maar volgens mij is alles uitverkocht. Dus ja, het is niet anders. En dan nog een heel mooi feestje op het eind van, begin van september. Dat is nog een paar maanden te gaan. Blues Festival, de Doolhof en Walter Trout komt erbij in Tegelen staan we te doen. Devin Adams Project, Ben Pool Trio, Don Martin Plays the Rory, Cuban Heels en Sinelli Brothers. Daar heb ik straks ook een hele mooie plaat van... hier in de studio liggen, dus die gaan we straks even lekker draaien. We beginnen met een rockformatie uit Engeland, die heet Jailer. Dit is The Getaway.

Ja, The Getaway. Het debuutalbum van Jailer. Ja, ik vind hem wel een fantastische rockband uit Engeland. En ja, ik moet hem... Ik heb hem van de week al een paar keer gedraaid. En ik denk, die moet ik even vanavond gaan draaien. Dat is echt geweldig. En dat geldt hetzelfde voor deze cd. Die heb ik vanmiddag zitten draaien. Pat Travis met zijn laatste cd. Die is net uit Blue Star of Houston. Helemaal live. En ik ga hem vanavond verschillende keren draaien. Ik vind het zelf te gek. Want het is een beetje terug in de tijd van mijn jeugd. Live in London. Speciaal voor alle hardrockfans. Pat Travers. Komt-ie.

Ja, 22 jaar terug opgenomen in Londen, live in Londen. En zo staan er op de CD nog veel meer fantastische mooie nummers. Ik duur er eentje achteraan, en, ja, omdat het gewoon geweldig is. Just Enough Money. Just Enough Money to buy me a case of the blues.

Ja, in de jaren 70 ontzettend populair, deze Pat Travers. En ik heb hem twee keer mogen meemaken. En één keer in Canada en één keer in Amerika. Dus dat was een feestje in de jaren 70. Ik ben blij in ieder geval dat er weer cd's uitgebracht zijn die deze artiesten weer bovenaan steken. Dus net uit in ieder geval. Ook de nieuwe cd van George Thorogood en The Destroyers is net uit. Ik heb hem hier. Dit is Madison Blues, live in Boston.

verder. Madison Lewis, George Foreman en de Destroyers. En hij is nog lang niet over zijn houdbaarheidsdatum heen, deze man. Want hij traint nog steeds op en hij doet het nog steeds helemaal geweldig. Vanaf 1974 al, hè. Dit is trouwens opgenomen in 1982 live in Boston. We doen er nog eentje waar hij heel goed mee is geworden in die tijd. Maar het is Bad to the Bone. George Foreman en de Destroyers.

0: Ja, ook een cd die je zo meteen aan kunt schaffen natuurlijk. George Vogel en de Destroyers. Met een nummer waar ze heel beroemd mee zijn geworden. Bad to the Bone. Ja, ik kreeg net een verzoekje binnen. Of in ieder geval een verzoekje. Dat moet ik zo niet stellen. Want iemand die zei, ik draai daar een stukje van 10 Years After. Want de nieuwe cd die komt binnenkort uit. En hij zei tegen mij, van, draai die is van Zach Schulze Gang. Ik zei, dat kan ik even wel gaan doen natuurlijk. Dat ga ik bij deze doen. Theo, speciaal voor jou. De Zach Schulze Gang en Going Home. Komt-ie. Even instarten. Ja. Komt-ie.
1: Right now we'd like to pay tribute to one of the best guitar players to ever live, who played his last show at this festival on May the 28th in 2012. And it is Mr. Alvin Lee. Anyone heard of the band?

said, baby,

0: Ja, wat een feestje als deze mannen erbij zijn. De Zach Schulze ging en was dit keer live in het Rips and Blues in Nederland. Dat is dit jaar opgenomen, dus als je die ooit een keer terug wilt kijken, kijk even op YouTube. De Zach Schulze ging, I'm Going Home. Echt helemaal fantastisch, moet ik vertellen. Dus ja, we gaan lekker verder met een plaat die ik al langer uitgezocht heb. En die had ik vanmiddag ook een keer lekker zitten draaien. Dat is een plaat van Lena en de Slide Brothers. Maar eerst even dit. Even dit.
1: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
0: Ja, dat is Lena en de Slide Brothers. One Blues Away from Home.

Ja, de Finse band Lena en de Sly Brothers. Ze waren eerder actief, ik denk vanaf de jaren 2009 zijn ze begonnen. Dit is de vijfde cd die ze gemaakt hebben. En ik vind hem echt helemaal geweldig. Dit zijn de Bandana Brothers. Met de nieuwe single Getting High and Loving Low.

0: Ja, getting high and getting living low. De band Dana Brothers, die komen uit Zuid-Florida en maken een beetje swamp country music.
1: Sunset dancing feminine, dead lead and 6 feet down.
0: Ja, de formatie Blackwater Bayou, 6 feet down.

Ja, rock, Southern Rock, daar wel te staan. Blackwater Bayou uit het zuiden van de Verenigde Staten in Arkansas. Dit is Mike Stocksdale in That's Sure Thing.

0: Baby, if you like that sort of thing.
1: Ja, dat sort of thing, de nieuwe single van Mike Scottsdale. Of Stocksdale, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, de volgende artiest gaan draaien is...

0: actueel nieuws over albums en concerten.
1: Je hoort het bij Blues & Rock.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website. Omroeplvc.nl.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan, blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïense autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover in het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
11: van Kuik. Elke donderdagavond.
9: Blues & Rock.
11: Met Mr. Blues.

0: Iedereen heeft het natuurlijk vast en zeker herkend. Walter Trout van de CD Battle Scares. Dit is Cold Cold Ground. Ja, en de volgende artiest gaat draaien. Die staat binnenkort op het hele mooie festival in Tegelen. Op het Blues Festival in Tegelen. Dat zijn de Sinelli Brothers met een nummer. Choose my gun.
1: So you want us some more, huh?

Van de CD Live and Here and There. Dit is de Sanity Brothers. En op 5 september dan zijn ze in Tegelen. Dus ik heb wel zin om deze band een keer te mogen zien. Dit is een nummer, Shoot My Gum, van de nieuwe CD. Dus ja, we gaan lekker verder met Beth Hart. De nieuwe CD die is uit met You Still Got Me. Samen met Slash natuurlijk van Guns N' Roses. Beth Hart en Saving with a Razor.

Yeah, Survival with a Razor. Samen met Slash, Beth Hart, nieuwe cd, You Still Got Me. Deluxe edition dus, een hele mooie cd die ik heel graag gedraaid heb, want ik heb hem binnengekregen van iemand die hem die wilde aanvragen. Dus Erik, speciaal voor jou was die. Ja, ik zei het aan het begin al, toen ik het programma net aankondigde, in het begin van het eerste uur, dat Wheels of Fire, dat is een nieuwe cd van Cream. Het is allemaal remastered, het is een vijf cd's zijn het en drie LP's in één, dus een hele grote aankoop, maar fantastisch. Ik heb een nummer gekozen wat Cream eigenlijk helemaal te gek maakte in het begin jaren 70. Dat is de Right Room, daar zijn ze natuurlijk mee bekend. Dat is aan hem met remastered. De Expanded Deluxe Edition, Wheels of Fire. The Right Room. The Cream. En hij is net uit hier op Omroep Lang van Kijk. De eerste release hier.

Halverwege de jaren 60 is deze band ontstaan, natuurlijk Cream. Ja, ze hebben alleen niet zo lang bestaan. Ik denk een jaar of twee, misschien drie. Hooguit. En toen zijn ze te zielen gegaan, maar de muziek die blijft lekker voorleven. Eeuwen Clapton trouwens, hier is er nog steeds een man die nog steeds muziek maakt van deze band. En dat geldt ook voor Jack Bruce. De nieuwe CD van Ledbetter Heights van Kenny Wayne Shepherd. The 30th anniversary. Met dit nummer Deja Vu Voodoo. Hij is net uit en ik vind hem fantastisch. Samen met een Noah Hunt. Als zanger. Kenny Wayne Shepherd.

0: Ja, wat een heerlijke plaat, toch? Lekker even dieten.
1: Henk Centen, Omroep Land van Kaak.
0: Ja, we gaan lekker verder met deze plaat van Michael Burks. Ja, terug in de tijd met deze man. Show your strength.

0: Michael Burks. Een van de mooiste, grootste artiesten die ik ooit gekend heb. Want ik heb hem één keer mogen meemaken. En helaas is hij al meer dan 14 jaar op terug overleden. Dus ja, is jammer.
1: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
0: I said boom, boom. Out go the lights. En de meeste mensen weten natuurlijk wel wat ik erop heb. Hè. Pat Travers, nieuwe CD, live in Houston.

is gewoon een cd die je in de kast moet hebben staan natuurlijk. Als je een beetje van nostalgie bent. Geboren in de jaren 70, 60 of 50, weet ik wanneer. Maar in ieder geval lekkere rockmuziek uit die tijd, de jaren 70. Mr. Pat Travers, deze ondertussen zelf al van mij 73 zal ik ongeveer zijn. Dus, maar hij doet hem nog steeds hartstikke goed. Boom, boom, boom, I'll go the lights. Hopelijk bij hem nog niet zo lang, maar dat hoop ik niet. Dit is een Nederlandse band, die heette The Dips. We hebben een nieuw cd gemaakt, die heet Just For You. En dit is Live, Live, Live.

Ja, Nederlands band. En ja, ik ben er wel eigenlijk een beetje van gecharmeerd. Want het is echt een ontzettend goede band. De Dips heten ze. Met de nieuwe CD, die heet Just For You. Dus speciaal voor degenen die zitten luisteren. Speciaal Just For You. Ja, ook een Nederlandse band die vorig paar weken terug een nieuwe CD gemaakt heeft. Dus King of the World met Ruud Weber en het Groven van de Kolk. The Raw Project. Dit is Love Me or Leave Me.

Ja, King of the World, Ruud Weber en Gohan van der Kolm. De nieuwe cd. Ja, we moeten eruit met deze plaat. En ik vind hem nog steeds helemaal fantastisch. Devin Allman heeft ook een nieuwe cd gemaakt. Maar die vind ik een beetje rustig. Deze die gaat wel. Shattered Times. Van de cd Rise or Die. Dat is wel even geleden.

0: Ja, Devin Elman, Zilman Craig Elman, natuurlijk van de Elman Brothers Band. Hij heeft nog zelf een eigen band, de Honey Tribe. Ja, tot de klok van bijna 9 uur. Dit is Lance en Lia.
1: Take what you want, take what you need. You can't take the blues man out of me. You can have my money.

I eat the blues for breakfast. Ja, hoe die smaakt, weet ik niet. Maar in ieder geval, het klinkt in ieder geval fantastisch. Dus zal het ontbijt op goed zijn. We moeten eruit met deze plaat. Even die opstarten. Die even stilzetten. Ja. Ja, het zit erop 2 uur. Zuurland Blues en Rock hier op het enigste rockstation. Omroepland van Kijk. Vanaf 7 tot 9. Elke donderdagavond met medewerking van Henk. Ja, het was weer leuk om lekker wat te draaien. In ieder geval heel wat mooie oude platen voorbij zien komen. Ook, ja, wat ik straks al zei, de Sinelli Brothers waren ontzettend goed. Blues in Houston van Pat Robert vond ik ontzettend leuk. Kenny Wayne Shepherd, George Vogel en The Destroyers. En nog heel veel nieuwe singles die ben ik binnenkreeg. En ja, ik doe altijd mijn best om de nieuwste singles die binnenkomen in de week ja, ook te kunnen draaien hier op de donderdagavond. Dat is nog mij altijd nog gelukt. Behalve mijn vakanties, dan moet ik op de vakantie alles inhalen. Maar ja, dat maakt niet uit. In ieder geval nog even wat dingetjes, die moet ik toch even vermelden. Ja, als je er zin en tijd hebt, dan moet je toch naar de doorloop in Tegelen. 5 september, Walter Trout, Devin Elman, daar heb ik net gedraaid. Ben Poel, Don Martin, Cuban Heels en de Sinelli Brothers. 2 van die platen, 2 van die artiesten heb ik gedraaid vanavond. En ja, dat wordt een heel leuk feestje. In ieder geval iedereen bedankt voor het appen en het bellen. Ik zou zeggen tot de volgende week donderdagavond tussen 7 en 9. Dan ben ik er weer. Tot ziens, bye bye.

0: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. De Oorschotse heide herstelt na de natuurbrand eind april, toen 65 hectare heide een bos verloren ging. Natuurbeheerder Albert-Jan Bette ziet groen terugkomen, maar waarschuwt voor het brandbare pijpenstrootje dat de heide verdringt. Schapen kunnen helpen dit gras te bestrijden. Defensie past oefeningen aan om brandrisico's te verkleinen. Iran maakt zich klaar voor de megabegrafenis van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid begint zaterdag in Teheran. De 86-jarige Ayatollah wordt 5 dagen later begraven in zijn thuisstad Mashhad. Bij de ceremonies en de processie worden miljoenen mensen verwacht. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog minstens 2 jaar goed functioneert. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 9:50. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De N321 tussen Gassel en Beers is vanaf maandag 6 juli om 6 uur afgesloten voor groot onderhoud, tot en met zaterdag 18 juli om 16 uur. Aannemer Boskalis voert de werkzaamheden uit. Verkeer wordt omgeleid via verschillende routes, maar woningen en hulpdiensten blijven bereikbaar. Fietsers kunnen de fietspaden gebruiken. Jonge leerlingen van TechLab exposeren hun stop-motion films in Grave. De cursus, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis, bood 18 kinderen de kans om te leren over programmeren, 3D-printen en filmtechnieken. De expositie is tot 19 juli te zien in de bibliotheek. Volgend jaar komt er een nieuwe editie. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog en de wind zwakt vooral in het binnenland af. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Apple verhoogde binnen 44 minuten de prijzen van iPads en MacBooks met honderden euro's vanwege een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Dit gebeurt te midden van miljarden investeringen in kunstmatige intelligentie en ondanks dat de iPhone 13 nog zeker 2 jaar meegaat. De prijsstijging roept veel vragen op. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die stemmers met beperkingen hulp in het stemhokje toestaat. Mensen met een fysieke beperking mochten dat al, maar nu geldt het brede. Binnenlandminister Pieter Heerma ziet dit als een verkleining van bestaande verschillen in ondersteuning bij het stemmen. De Duitse regering presenteert een pakket met 34 maatregelen, waaronder belastingverlaging voor gezinnen en hogere belastingen voor topinkomens. Werkgevers krijgen meer vrijheid. Werknemers moeten ziekmeldingen voortaan direct bij de dokter doen. Pensioenwetgeving volgt later dit jaar. Bondskanselier Merz roept op tot steun voor de hervormingen. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze houdt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentsverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10:10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een asielopvang in Apeldoorn sluit voorlopig na de vondst van asbest in het gebouw aan de Walenwijngaarden. Vrijdag worden alle 60 bewoners verplaatst naar een andere COA-locatie. De noodopvang, geopend op 1 juni, had eerder veel protest uitgelokt met vuurwerk en rookbommen. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa, Expert Care, is een andere zorgplek gevonden, op 3 na. Minister Sterk zei dat ze meerdere keren ingreep om de situatie te verbeteren. De inspectie eist de sluiting van 2 locaties vanwege personeelstekort. Een plan tegen malafide zorg volgt binnen een week. In Parijs veroorzaakte 14-jarige Hamza F., bekend als La Douane, overlast door voorbijgangers af te persen met een waterpistool en de politie te treiteren. Hij is een bekend figuur op sociale media en zijn gedrag leidt tot groeiende verontwaardiging in de samenleving. Christine Lagarde sluit niet uit dat ze als president van de Europese Centrale Bank voortijdig vertrekt. Ze haalt de mogelijkheid open om zich uit te spreken tijdens de Franse presidentverkiezingen volgende jaar. Eerder meldde Financial Times al dat ze voor oktober 2027 zou kunnen vertrekken. Lagarde zei eerder niet als een kapitein een schip in onrust te verlaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10 over 10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50 het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: nacht. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet. Maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De N321 tussen Gassel en Beers is vanaf maandag 6 juli om 6 uur afgesloten voor groot onderhoud, tot en met zaterdag 18 juli om 16 uur. Aannemer Boskalis voert de werkzaamheden uit. Verkeer wordt omgeleid via verschillende routes, maar woningen en hulpdiensten blijven bereikbaar. Fietsers kunnen de fietspaden gebruiken. Jonge leerlingen van TechLab exposeren hun stop-motion films in Grave. De cursus, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis, bood 18 kinderen de kans om te leren over programmeren, 3D-printen en filmtechnieken. De expositie is tot 19 juli te zien in de bibliotheek. Volgend jaar komt er een nieuwe editie. De Nijmeegse Vierdaagse nadert en wandelaars moeten snel een slaapplek regelen. Bij het platform Vierdaagse Bed zijn nog voldoende plekken beschikbaar, ondanks een late start. Daarnaast biedt Wake & Walk huisvesting in schoolgebouwen met nog 50 beschikbare plekken. Ook op marktplaats en campings zijn opties te vinden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
2: VIP Dance Classics.
3: Thank God it's...
2: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
3: Thank God it's...
2: VIP Dance Classics.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
3: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
4: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
5: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
6: Het weer tot slot.
7: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: www.nrc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David